0: met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: zaterdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Bienvenue, c'est Joe.

0: forgot the words.
1: Yes. I like it. Track 2, take 19.
0: One, two, three, four.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Rob Cabendam met het radionieuws op iTunes Radio. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio. Now.
3: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: En dit is de nieuwe alarmschijf.
6: Yo, look, check it out. Boy, is she hitting on all 9 yams? Why don't you vacate the gate while I check it out?

Off the Wall. Wel een fijn liedje hoor. Alarmschijf in week 41 van 1980. Die Jacksons hoorde je met The Lovely One. Zou het een hit worden? Zeker. 18 november 1980 kwam het binnen. 6 weken in de top 40. En hoogste bereikte positie nummer 13. Als tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor draaiden we fijne jazz van Lou Rawls. En die zou je kunnen kennen van de Philly Sound. Uit de jaren 70 met onder andere See You When I Get There and You'll Never Find Another Love Like Mine. Hij deed het samen op muzikaal gebied met Deanna Reeves. Alarmschijf van week 41 van 1989 en dat werd ook een behoorlijke hit. 11e plaats zou het halen, 7 weken in de top 40 kwam op 21 oktober 1989 binnen. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo want tot nooit meer op de Nederlandse radio, zoals deze van Louis Armstrong. 2 keer uitgebracht, de eerste keer in 1968 en de tweede keer in 1987 dankzij een bierreclame. Louis Armstrong gaan we draaien.

Exposure, 1981, geschreven door Graham Gobel. En die schreef de meeste hits voor de Little Beaver Band, ook in de jaren 70. In Amerika zou het een grote hit worden. In Nederland zou die niet verder komen dan de tipparade. Kwam op 3 oktober binnen, 1981. 3 weken in de tipparade. En dan een 21ste plaats zou het er nog halen. En dan een roemloos voor €3,95 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik kan me nou weer uitvisten. Daarvoor hoorden we trouwens Louis Armstrong met The Wonderful World. En dit is

Maar helaas bleef in de tipparade steken. Stond daar 3 weken in. 17 als hoogste bereikte positie. En kwam op 29 september 1984. Joh, de John Wade en Missing You.

het geweest zijn. 1983. Met Stop Dogging Me Around, zo moet ik het even goed zeggen. Bestonden uit onder andere Howard Hunsberry, Isaac Sudders en Deborah Hunter. Het zou een enige hit weer in Nederland worden. Amerika werd natuurlijk weer een grote hit. En was steunplaats, zoals ik al zei, van week 41 van 1983. En werd het een hit. Kwam op 3 december pas binnen in de top 40, 1983. 4 weken in de top 40, hoogst bereikte positie, nummer 31. Dus ja, een van de

Single van Smith uit 1987 met Girlfriend in a Coma, I Know, I Know. En daarvoor draaiden we ook nog de derde single van Kim Carnes in Nederland. De eerste Betty Davis Eyes zal de 16e plaats halen. De opvolger Drown in the Cards, helaas ook in de tipperade. En deze die we daarvoor draaiden, nummer 2, oktober 1982, 3 weken in de tipperade en 19e plaats als hoogst bereikte positie. Niet zo vaak meer op de Nederlandse radio, zeg ik nooit meer, maar wel een fijn liedje van Kim Carnes, heette Voyeur. En dit is Gloria Estefan, Hear My Voice en

Album The Works, wel een andere. It's a Hard Hard Life. Op stond natuurlijk Radio Gaga. And I Want to Break Free. Ja, is goed hoor. Heerlijke plaat van Queen uit 1984. Van het album The Works, zoals ik al zei. Met Hammer to Fall. En daarvoor draaiden we ook nog Eric Macy. Had in 1986 al inmiddels een hit met Zonder Jou. Maar de Swing Kink. Die zou niet verder komen dan de tipperade. Kwam op 27 september 1986 binnen. Zes weken in de tipperade. Oosterboer rekt de positie nummer 12. En daarvoor ook nog gedraaid Gloria Estefan. Uit 1989 met All You Me Canto. Hear My Voice. Laatste plaat van het eerste uur komt uit 1986, als ik me ook niet wederom vergis. Van Black Uhuru. Over de grote treinroof. In 1962 was dat volgens mij in Engeland. Met aardig wat geld buitgemaakt. En daar zingen ze over.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Nou, Trosparade plaats van week 41 van 1984. Tegenstelling tot dan twee andere singles die voorafgaan waren. Bijvoorbeeld Making Plans for Nigel, die zou de twee net zijn plaats halen in 1979. En Census Working Overtime in 1982 zou de 22e plaats halen. En All Your Pretty Girls.

mijn collectie. Vorige plaat was ook een Trosparadeplaat van Week 41, maar dan van 1985. Was de opvolger van Endless Road. Die zou de 16e plaats halen. En Dancing on the String die we draaiden. Kwam op 24 oktober 1985 binnen. 5 weken in de tipparade. Wanneer het zonnige hit wordt ook. Ongelooflijk, helemaal niet een tipparade in de top 40. 5 weken in de top 40 dus. Hoogste bereikte positie nummer 28. Nou ja, daar ben je toch niet echt als grote hit bezig, maar wel een fijn liedje van Hentai Bandits. Dancing on the String, hoorde je.

Ineens is hij afgelopen. Op de single werd hij wel keurig uitgeveed. Tweede single van New Music, bandje van Tony Mansfield. En het heette Sanctuary. Kom op 4 oktober 1980 binnen 13. De plaats hoogst bereikte positie. En 4 weken in de top 40. Of in de tipperaden werd dus nooit een hit. In tegenstelling tot die vorige This World of Water. Die zou nog de 30ste plaats halen. En in de zomer van 1980. New Music hoorde je met Sanctuary.

Deze dag in week 41 van 1987 op nummer 1. En vorige week stond hij op 2. Inmiddels alweer de vijfde week voor Rick Astley. And Never Gonna Give You Up. En hij stootte Michael Jackson van de troon. Want die stond op nummer 2 en vorige week op 1 in de vierde week. Bad draaiden we vorige week ook nog volgens mij van Michael Jackson, de King of Pop. En nummer 3 stond vorige week op 6. In de derde week Causing a Commotion van Madonna. En dan stonden nog meer voor aardige plaatjes in de top 10. Nummer 4 Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Op nummer 6 Let's Work van Mick Jagger. Op nummer 8 Amore van BZN. Laten we die vooral niet vergeten. 9 You Win Again van Bee Gees. En op 10 stond It's Over van Level 42. Hebben we die al gedraaid? Volgens mij ook nog niet. Maar we binnenkort ook even doen. Mooie top 3 was het weer. En voor Rick Astley, ja, de vraag werd gesteld. Wie produceerde het collectief Dollar? Trevor Horn, die was in 1981 ook al druk bezig met de Buggles. En hij produceerde tussendoor ook nog even Dollar. En die bestond uit Dirk van Dijk en Teresa Bizar. En dat waren weer twee ex-leden van The Guys and Dolls. Met dat fijne liedje Handheld Black and White. Deze man had in 1983 zijn comeback met Give It Up in het voorjaar volgens mij. Harry Wayne Casey. En de Sunshine Band, ja, ik moest even denken. Casey in de Sunshine Band. Dat was toen de tijd de opvolger, dit helemaal niks in Nederland. Maar wel een lekker liedje.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: Het is de derde officiële reguliere herfsteditie, aflevering 121, jaargang 3, week 41 van 9 oktober 2026, 9-10. Met andere woorden, dus onder een speciaal van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs, 30 de eerste verse uit Nederland. Het zuiden van Ertebrekers, of andersom, Ertebrekers met het zuiden eigenlijk. Tweede

0: 24 tot op 1,5ste. Vetsen, de vijfde invaller uit Nederland. Davina Michelle en Pinky Swear. 23 van 26 plus 3 in de derde week uit Nederland. Luna van Kampen en schoonzoon Luna eigenlijk. 22 van 27 plus 5 in de derde week uit Europa. Rowan Shields en Watchermat en Take It Slow. De zaak is Bullet. En 21 van 28 in de tweede week plus 7 uit het Verenigd Koninkrijk. James Blunt was het en Tastes Like Summer.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
0: De hoogste notering, de zesde versnotering. Zal ik ze nog eventjes voor het gemak

0: Martin. Martin moet ik zeggen, Shine. De vierde op 27 uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello en Cameron Whitcomb en Hallo. En de vijfde en op één hoogste op 24 uit Nederland. Davina Michel en Pinky Swear. En de zesde en hoogste versnotering komt uit België. Yesterday, Today, Tomorrow staat er van de net op 40 genoteerd. Dit is geweldig hoor. Loving Each Other. Dat is een positieve gedachte van Berry.
1: Nummer 20.

0: Zo nu en dan regen en een fikse windvlaag. Gelukkig zijn onze herfsthits er ook vandaag.
1: Nummer 18.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere nettobetalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6:00 vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Keiharde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. 24 uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
8: Knallen.
9: De buiten. Op en op de beste.
10: Oh, wat
11: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
10: Hallo.
12: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
13: Nummer 15.

0: top 40, tip 30.
1: Dus 2 van 17 naar 15, 6 weken voor Gracie Abrams uit de Verenigde Staten van Amerika. Waarschijnlijk de laatste week van Good Reason. We eindigden met nummer 16 van 20 in de derde week uit Nederland. Plus 4, Roxy Dekker en Bare Minimum. Een van de keuzemogelijkheden waar je stem op kunt uitbrengen voor de net top 40. Tip 30, alarmdisc van volgende week. Ik zal ze je zo meteen even oplepelen. Want dit is in mijn tweede en tevens laatste gedeelte. Waarin de 30 kans hebben staan voor de net op 40 voor volgende of een van de komende weken. Het is de net op 40, tip 30. Jaargang 3, week 41, 9, 10. De derde officiële reguliere herfsteditie van 2026. 9 oktober, aflevering 121 onder auspiciën van Arnold Overhaard.

0: En de Net op 40 Alarm Disc van 7 naar 1 plus 6 in de vijfde week uit Nederland. Rondé en Oh My God. En die vinden we straks terug in de Net op 40 uiteraard. Zometeen op 13 van 18 plus 5 in de vijfde week uit België. Bart Peters, dat is de eerste keuzemogelijkheid waar je stem kunt op uitbrengen. Om het zomaar eens even op zijn Vlaams te zeggen voor de Net op 40 tip 30 Alarm Disc van volgende week. We zijn er mee bezig. 14 van 21 plus 7 de derde week. En dat is een oude speciale aanbieding van een goede plaat. Zeg Simple Minds, Beginner Boys.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.

0: zijn ermee bezig. Waarmee dan? Met de Net op 40 Tip 30. De derde jaargang, week 41 van 9 oktober 2026. Aflevering 121. En je kunt er nog op stemmen ook op Bart Peters. Hij gaat van 18 naar 13 in de vijfde week plus 5. Zou zomaar de nieuwe Net op 40 Tip 30 alarmdisc van volgende week kunnen zijn. 14 van 21, drie weken van de oude speciale aanbieding plus 7 uit het Verenigd Koninkrijk. Simple Minds en Beginner Boys. Nummer 11 van 19, Supersprong in de tweede week uit Nederland. Plus 8, Zoe Levi. En Nooit meer alleen, dat is een van de artiesten die het Clouseau-nummer in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Beste Zangers vertolkte. Eerst nummer 12 van 16 in de vierde week plus 4 uit Nederland. Daar zelf geldt hetzelfde verhaal voor Yves Berendsen en Verlangen.
1: Nummer 12.

0: met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: De laatste 10 tips liggen nog voor je klaar in aflevering 121. Het is de derde officiële reguliere herfsteditie, jaargang 3, week 41 van 9 oktober 2026 onder auspiciën van Arnold Overhaast. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Rolfs. Op 20, de zesde en hoogste verse uit België, Berre en Lavigny.

0: en ik zing. 16 van 20 plus 4 in de derde week uit Nederland. Roxy Dekker, ook een van de keuzemogelijkheden waar je stem kunt uitbrengen. Voor de net op 40 alarmlist van volgende week, bare minimum. 15 van 17 plus 2 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika, Gracie Abrams en Get Reason. 14 plus 7 van 21 in de derde week uit de Verenigde Koninkrijk, alle speciale aanbieding Simple Minds en Beginner Boys. 16 van 18 plus 5 in de vijfde week uit België. De eerste keuzemogelijkheid voor de net op 40 alarmlist van volgende week, Bart Peters, we zijn er mee bezig. 12 van 16 plus 4 in de vierde week uit Nederland, Yves Berendsen en Verlangend. Alle succes van Clouseau en Ingeborg uit 1989. En 11 van 19 in de tweede week plus 8 uit Nederland, Zoe Levi. En Nooit meer alleen, ook uit beste zangers, net als Yves Berendsen. En Busy, als we die nog tegenkomen, weet ik niet zeker hoor. Vorige week op nummer 13, deze week op nummer 10. Vier weken, afkomstig uit België. Line de Douw en Schaduw van Jezelf.
1: Je hoort ze allemaal, de tip 30.
2: Nummer

0: in Chills in Texas, oude speciale aanbieding. Vorige week op 9, nu op 7, 6 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Achtervoor van 12 in de vierde week, plus 4 uit de Verenigd Koninkrijk, Amy Winehouse en Tears Dry, de Alternative Demo. En op nummer 9 van 15 plus 6 in de vijfde week uit Nederland, Miss Montreal en Groot. Straks op 5 van 7 plus 2 in de achtste week uit België, Bart Vonke, Als ik een zoon had. En dit is nummer 6, vorige week 10 plus 4 in de vijfde week uit Nederland, Busy. En daar had ik het er straks al over, hè. Ook uit de beste zangers, net als Yves Berends met Verlangen, dat oude succes van Clouseau. En Ingeborg uit 1989 en Nooit meer alleen, ook een Clouseau track. En dat werd uitgevoerd op nummer 11 in de lijst van 19 door Zoe Levi. Busy dus, met Anna uit 1989 van Clouseau. Weer vier plaatsen hoger deze week.
1: Nummer 6.
2: Anna.

0: Snel een overzicht van 13 naar 10 in de vierde week uit België. Linde de Douw en Schaduw van Jezelf. 9 van 15 plus 6 in de derde week uit Nederland. Miss Montreal Groot. 8 van 12 plus 4 in de vierde week uit de Verenigd Koninkrijk. Amy Winehouse, Tears Dry, de Alternative Demo. 7 plus 2 van 9 de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ella Langley, Alle Special Army in Chosen Texas. 6 van 10 plus 4 in de vijfde week uit Nederland. Busy en Anna uit Beste Zangers. 5 van 7 plus 2 in de achtste week uit België. Bart Vonken, Als ik een zoon had. 4 plus 4. Het tafel van 4 van 8 omhoog in de vierde week uit België. Judith, you did not sign up for this. 3 van 6 plus 3 met de tafel van 3 in de vijfde week uit Nederland. Snel een plaatsen ligt. 2 plus 3 van 5 in de zesde week uit Nederland.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: This is your iTurn Radio.
5: And now on iTurn Radio.
6: Prachtig, uit 80.

0: zaterdag. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog 4 andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTunes Radio op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

Turn Radio, de Spinners uit 1982. En het soundje kwam een beetje bekend voor, want het werd geproduceerd door twee heren die ook heel veel op muzikaal gebied deden met Tough Errors in de jaren 70. Freddie Perren en Kenny St. Louis. Die schreven onder andere ook Heaven Must Be Missing an Angel en Who Done It en meer van dat soort fraaie werkjes voor Tough Errors in de jaren 70. Dit waren de Spinners uit 1982. Ooit waren ze op Motown met It's a Shame, niet genoeg succes. Ging over naar Atlantic Records, heet het dan Atlantic Records? Ja, moeilijke woord, hè? En toen geproduceerd door Tom Bell. En heeft hij in 1982 deze hit dus, Magic in the Moonlight, van de Spinners. Mooie muziek straks onder andere van Michael Jackson, Diana Ross, Eddie Kendricks en de Mamas of Motown. After Break, Love and Kisses. En zo tegen het einde van de show.

Diana Ross, samen met Michael Jackson. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Die fijne plaat van Billy Preston. Hij werd ooit de vijfde Beatle genoemd, omdat hij meespeelde bij onder andere Get Back. Hè. Goeie, hoe dat keyboardspeler was hij in ieder geval wel. En hij had een hitje in die begin jaren 70. En het heet

Together we are beautiful. En 1980 deed ze dan een keertje over met Groove Me, hoor de Fur Candy hier bij de Soul and Dance Classics. En daarvoor gedraaid Afterback. Had een klein beetje een Earth with a Fire sausje, want Verdien White.

Man of Gold natuurlijk. En het werd ook geschreven en geproduceerd door Holland Dozier Holland. Ze waren reeds bij Motown weg en gingen een beetje op eigen benen staan. En dit was een van de eerste projectjes die ze uitbrachten. Deeper and Deeper van Frida Paynoordje. Ergens uit 1971. En daarvoor gedraaid.

mijn favoriete zanger. Mijn favoriete band heet Chicago. En de man die zong, je kent hem vast wel, heette Al Green. Yeah. Inderdaad, het was een goede opname, een gelegenheidsopname, zullen we maar zeggen, 1972. Tired of Being Alone. En daarvoor gedraaid. Hij overleed niet op 30 september, maar al 25 september. Een van mijn soulhelden, Kashif. Als eerbetoon aan deze fantastische producer en zanger, draaide ik die fijne song. Help Yourself With My Love. En dit als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballad. Een van de weinige late jaren 70 Philly producties, zo moet ik het zeggen. Sterker nog, komt zelf in 1981. The Jones Girls, hier bij de Soul and Dance Classics.

The Rain with the One I Love. Van een van de vriendinnetjes van Barry White. Want die hoor je ook nog in de platenname voorbij komen. En dan zegt hij heel zo, als hij gebeld wordt. I've got something to tell you. Hij zegt, what? En in één keer wordt hij dan vriendelijk als hij vertelt dat ze dan toch nog gek op hem is. Altijd opvallend gevonden aan deze plaats. Love Unlimited. Met Walking in the Rain with the One I Love. En daarvoor gedraaid de originele versie van Night of Egypt, op 81 van de Jones Girls. Hier bij de Soul & Dance Classics. Wil je het allemaal terugluisteren? Kan allemaal vinden Mixcloud. Mixcloud.com/Soul Dance Classics. En join ons op Facebook, vinden we ook leuk. Facebook.com/Soul Dance Classics.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïense delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-Katholieke Kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. QDM, 4 hours of quality dance mixes.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

you shake it. I want.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyad opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyad en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.

how fast a lot of miles to move on. A variety of factors.